0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord met tientallen messteken op zijn ex-vriendin in Katwijk. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord met tientallen messteken op zijn ex-vriendin in Katwijk. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

멋진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord met tientallen messteken op zijn ex-vriendin in Katwijk. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om 1 miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord met tientallen messteken op zijn ex-vriendin in Katwijk. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Zet de zomer aan. Luister Connect. Dit is Jos Dijkstra met het Radio Nieuws. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met te hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Waterberg. 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. De vijf mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. De belangrijkste luchthaven van Indonesië, bij Jakarta, is weer open na problemen door vulkaanas. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een aantal files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Kootwijk. 7 kilometer file daar. Een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, want er is een bakwagen van een vrachtwagen uitgebrand bij afrit Wageningen. Zijn nu de boel aan het bergen. 9 kilometer file daar en een half uur vertraging, want voor die berging zijn twee rijstroken dicht. En helemaal dicht, en zelfs in beide richtingen, is de A28 de weg Amersfoort-Zwolle. Dat is ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A50 en de A1 en vice versa. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: I do? Does he need you like I do? Does he need you like I do?
1: Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Turmacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Jos Dijkstra met het Radio Nieuws. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk al vanochtend op de wegen in Gelderland. 70 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Afrit Kerkdriel. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Die veroorzaakt 8 kilometer file en de vertraging is daardoor een kwartier. Een uur vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Bij Afrit Wageningen brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. Vanaf knooppunt Velperbroek 12 kilometer file en een uur vertraging dus. De bergingswerkzaamheden houden 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A28, de weg Amersfoort-Zwolle, ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Dat is in beide richtingen zo, dus in beide richtingen omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 4 kilometer file, half uur vertraging en dat komt weer door het ongeluk op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag overheerst zware bewolking en valt op veel plaatsen regen. De neerslaghoeveelheid ligt tussen 2 en 4 mm met een neerslagkans van 90%. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4 en kan aan de kust wat sterker aanvoelen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met perioden van regen en slechts af en toe een opklaring. Vanavond houdt het grijze weer aan en kunnen nog enkele buien vallen. Komende nacht blijft het bewolkt en licht wisselvallig met minima rond 14 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Gelderse wegen. Zo rijdt het langzaam over de A1. Hengelo-Amersfoort bij Kootwijk een kwartier vertraging. Verderop bij Hoevelaken nog eens een kwartier oponthoud richting Amsterdam op de A1. A12 Duitsland-Utrecht bij Alfred Wageningen brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. De rijstroken zijn vrijgegeven, want de berging is uitgesteld. 13 kilometer file staat er nog wel met 50 minuten vertraging. De A28 is in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Hardenbergerbrug. In beide richtingen omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En door die vrachtwagenbrand op de A12 ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Een half uur vertraging daar, 6 kilometer file. En ja, zoals gezegd, dat heeft te maken met die vrachtwagenbrand op de A12. Op de N301 Almere-Barneveld bij Nijkerk 3 kilometer file en een half uur vertraging door de afgesloten Hardenbergerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de Gelderse wegen. 150 kilometer file bij elkaar. De linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. A12 Duitsland-Utrecht. 14 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen met een half uur vertraging. Daardoor ook file op de aansluitende A50 voor knooppunt Waterberg. Dik een kwartier oponthoud. A15 Nijmegen-Gorkum. 20 minuten vertraging bij Tiel-West. De A28 is nog steeds in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle. Dat is de hoogte van de Harderbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de AN50 Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek een half uur vertraging. 5 kilometer file daar. N224 Arnhem-Veenendaal bij de aansluiting met de A12 ook een kwartier oponthoud. N233 Kersteren-Veenendaal, kwartier vertraging bij Reenen. 20 minuten vertraging op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. En 40 minuten vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen na een pechgeval bij Elst. 9 kilometer file daar. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Mooi Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: Ochtendshow staan met de hoofdpunten van het radionieuws. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits op de Gelderse wegen, 180 kilometer file bij elkaar. En zo heb je vertraging op de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier, verder door richting Amsterdam nog eens 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaak. Het is extra druk op die A1 door de problemen op de A28 bij de Hardenbergerbrug. De A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel, 14 kilometer file en een half uur vertraging. Spoedreparatie houdt daar de rechte rijstrook dicht. A12 Duitsland-Utrecht. Bij afrit Wageningen. 13 kilometer file, half uur tijdsverlies. Daardoor ook een half uur vertraging op de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 13 kilometer file, aansluitend dus op die A12. De A28, de Hardenbergerbrug. Die is in beide richtingen dicht, de weg Amersfoort-Zwolle. Oprijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. In beide richtingen op de A50 Arnhem-Eindhoven bij knooppunt Paalgaven. 20 minuten vertraging. En 348 Doesburg-Arnhem bij knooppunt Velperbroek. Een half uur tijdsverlies. En op de N50 Emmeloord-Zwolle een half uur vertraging bij knooppunt Haltermerbroek. Op de N301 Almere-Barneveld een half uur vertraging bij Nijkerk door de afgesloten A28. En daardoor ook viel op de N303 Harderwijk-Barneveld voor de aansluiting met de A1. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 7:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke ochtendspits op de Gelderse wegen, altijd nog 120 kilometer file bij elkaar. A1 Apeldoorn Amsterdam, 1/2 uur vertraging tussen Stroep en Hoevelaken, 11 kilometer file daar. Heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28, de weg Amersfoort-Zwolle. Die is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij knooppunt Empel. 3 kwartier vertraging vanaf afrit Geldermalsen, 17 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht op knooppunt Empel. En een kapotte auto op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Wageningen. 13 kilometer file daar met 1/2 uur vertraging. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. 20 minuten vertraging door die file op de A12. Voor knooppunt Waterberg staat het vast op de A50. De A50 Arnhem-Os, een kwartier vertraging bij Ravenstein. Half uur tijdsverlies op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek 2 kilometer file door de file op de A12. En op de N301 Almere-Barneveld een half uur vertraging bij Nijkerk. 4 kilometer file daar. Kwartiertje vertraging op de N831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg. File staat voor de A2. De aansluiting met de A2 en dus ook 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9:00 binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag overheerst zware bewolking en valt op veel plaatsen regen. De neerslaghoeveelheid ligt tussen 2 en 4 mm met een neerslagkans van 90%. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4 en kan aan de kust wat sterker aanvoelen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met perioden van regen en slechts af en toe een opklaring. Vanavond houdt het grijze weer aan en kunnen nog enkele buien vallen. Komende nacht blijft het bewolkt en licht wisselvallig met minima rond 14 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Al er nog 80 kilometer file op de Gelderse wegen. Een half uur vertraging op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Door 11 kilometer file tussen Kootwijk en Hoevelaken. Het is extra druk op de A1 doordat de A28 in beide richtingen dicht is bij de Hardenbergerbrug. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. De kop van 17 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. 40 minuten vertraging. Komt allemaal door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht op knooppunt Empel. Dan naar de A50 Apeldoorn Arnhem. Kwartier vertraging bij knooppunt Waterberg. A50 Arnhem-Oss. Kwartiertje vertraging bij Ravenstein. En een half uur oponthoud op de A348. Vanuit Doesburg naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Op de N301 Almere Barneveld bij Nijkerk. Altijd nog 4 kilometer file met een half uur thuisverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files lossen nu langzaam op. Op de A1 is het nog wel druk vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken 12 kilometer file vanaf Stroe. 20 minuten vertraging. Het heeft te maken met de afgesloten Hardenbergenbrug in de 28 Amersfoort Zwolle. De omleiding loopt via Apeldoorn over de A1 en de A50. En je kan natuurlijk ook omrijden binnendoor. Maar dan kom je wel in de file op de N301 Almere-Barneveld. Bij Nijkerk 2 kilometer file en 25 minuten oponthoud. De A2 had ik even overgeslagen. Vanuit Utrecht naar Den Bosch wel degelijk nog file bij Zaltbommel. 8 kilometer, kwartiertje vertraging. En 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw versterkt. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de OESO. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7 duurde er 10 minuten langer over door grenscontroles. Dan naar de A28, want bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Richting Amersfoort heb je daardoor 40 minuten vertraging. Het loopt daardoor ook vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler, vlakbij Aken, opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer. Zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Dan naar de A28, want bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slot de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ewijk staat 7 kilometer file. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.
2: Well, I think the

0: Dit is Jos Daarsta met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de kop van Drenthe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is bewolkt en vanuit het westen komt er op steeds meer plaatsen regen. Het blijft het langst droog in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 graden in de noordwestelijke helft van het land tot mogelijk 24 in het zuidoosten. Er waait een matige wind uit het zuidwesten die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 6. Vanavond is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen en daarna vanuit het westen vrijwel overal droog. Maar het zuidoosten houdt het langst nattigheid. De matige westen tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht valt er vooral wat regen in de noordelijke helft van het land bij 16 graden vlak aan zee tot 11 verder landinwaarts. Er waait een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is. Morgenochtend begint zonnig in het oosten en buiig in het westen met mogelijk daar ook onweer. 'S Middags is het bewolkt met veel regen en kans op onweer. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag wordt een vrij droge dag met soms wat zon. Daarna krijgen we wisselvalliger weer met zon en regen en wordt het langzaam iets warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. Dan de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor styling is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. Op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Het komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot naar de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Harderbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En tot zover de ANWB.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA door ongeoorloofd gebruik van naam, logo's en illustraties. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Gets doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28, want in beide richtingen is die dicht bij de Hardenbergenbrug. Dat is bij Nijkerk. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n €9 miljoen geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je 10 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Dat komt vanwege veiligheidsmaatregelen en je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vanuit het westen komt er op steeds meer plaatsen regen. Het blijft het langst droog in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 graden in de noordwestelijke helft van het land tot mogelijk 24 in het zuidoosten. Er waait een matige wind uit het zuidwesten die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 6. Vanavond is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen en daarna vanuit het westen vrijwel overal droog. Maar het zuidoosten houdt het langst nattigheid. De matige westen tot zuidwesten wind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht valt er vooral wat regen in de noordelijke helft van het land bij 16 graden vlak aan zee tot 11 verder landinwaarts. Er waait een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is. Morgenochtend begint zonnig in het oosten en buiig in het westen met mogelijk daar ook onweer. 'S Middags is het bewolkt met veel regen en kans op onweer. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag wordt een vrij droge dag met soms wat zon. Daarna krijgen we wisselvalliger weer met zon en regen en wordt het langzaam iets warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. Op de A50, Arnhem richting Os, heb je tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. En je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Amerien verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.

0: met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasha, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïnse president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 voor Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten op onthoud. Dan naar de A28, want in beide richtingen is die bij Nijkerk dicht. Dat gaat om de Hardenbergenbrug. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het ook vast op de N301 Almere richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een kapotte vrachtauto. En daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Sweet.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment een enkele vertraging in de regio. Onder andere op de A12 Arnhem richting Duitsland. In 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Oud-Dijk. Verder nog op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen het terecht voor zo'n 9 miljoen producten... van klus- en tuinartikelen tot elektronica. Die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels... maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog langzaam rijdend verkeer op de N302 Lelystad richting Kootwijk. Tussen Harderwijk en Ermelo doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vanuit het westen komt er op steeds meer plaatsen regen. Het blijft het langst droog in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 graden in de noordwestelijke helft van het land tot mogelijk 24 in het zuidoosten. Er waait een matige wind uit het zuidwesten die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 6. Vanavond is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen en daarna vanuit het westen vrijwel overal droog. Maar het zuidoosten houdt het langst nattigheid. De matige westen tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht valt er vooral wat regen in de noordelijke helft van het land bij 16 graden vlak aan zee tot 11 verder landinwaarts. Er waait een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is. Morgenochtend begint zonnig in het oosten en buiig in het westen met mogelijk daar ook onweer. 'S Middags is het bewolkt met veel regen en kans op onweer. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag wordt een vrij droge dag met soms wat zon. Daarna krijgen we wisselvalliger weer met zon en regen en wordt het langzaam iets warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd drie keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog twee mensen begonnen...

0: Om te roepen besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland bedekt zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt gestaag op gang. In Gelderland staat nu bijna 50 kilometer file. Zo rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij Voorthuizen een klein kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn rijdt het langzaam bij afrit Hoenderloo. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, 10 minuten vertraging. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file bij Zaltbommel. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In Gelderland staat bijna 70 kilometer file, met het meeste oponthoud op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel ruim 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein ook zo'n 10 minuten oponthoud. De N50 van Zwolle naar Emmeloord bij Kampen een kleine 10 minuten vertraging. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam tussen Amersfoort en Voorthuizen. Hier is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongelukken.

0: Noord-Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Gletschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat bijna 140 kilometer file. Het rijdt bijvoorbeeld erg langzaam op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen is het oponthoud maar liefst 50 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging. Ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim 20 minuten. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Maanderbroek. De oprit is hier dicht en dat kost je onderweg bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De avond zal aanvankelijk regenachtig verlopen, maar van het westen uit klaart het op. Behalve in het zuidoosten, daar regent het de hele avond. De matige tot aan zee stevige wind zit in de west- tot zuidwesthoek. Vannacht valt er hier en daar een bui. Het koelt af naar 16 graden aan de kust tot lokaal 11 graden in het binnenland. Morgen start de dag met buien en onweer wordt niet uitgesloten. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Datzelfde weerbeeld geldt voor de middag. Bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. De donderdag ziet er een stuk vriendelijker uit met zon. Het is overwegend droog, behalve aan de kust, daar kan een buitje vallen. In de middag waait de wind uit zuidwestelijke richting en tikt de thermometer gemiddeld de 20 graden aan. Op vrijdag wisselen buien en zon elkaar af. Bij een stevige van zuid naar noordwest draaiende wind wordt het gemiddeld 18 tot 20 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.
3: Bijna altijd ruzie.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek

0: Naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open gaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Althans, de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. In Gelderland staat bijna 180 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Ewijk een uur oponthoud. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. Hier 30 minuten vertraging. En ook de andere kant op die A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Voorbij het Gelderdom een half uur oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij Tiel West staat een kapotte vrachtauto en dit kost je onderweg 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter, maar in Gelderland staan nog een paar erg lange files. Zoals op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Resse en het oponthoud is hier ruim 20 minuten. Ook de andere kant op die A325, dat is dan van Arnhem naar de Duitse grens, rijdt het langzaam. Tussen het Gelderdom en Lent 60 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os bij knooppunt Ewijk 3 kwartier oponthoud. En verder staat er nog een lange file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, daar is het oponthoud bij Hoevelaken bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letschert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelgus meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staan nog steeds een paar lange files, zoals op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Door een ongeluk bij Lent is de vertraging hier ruim 40 minuten. De andere kant op die N325 vanaf Duitsland naar Arnhem, ook zo'n 20 minuten oponthoud bij knooppunt Ressen door dat ongeluk. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Ressen. Hier nog een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Paolo, de Dini, New Shoes.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ik zeg allemaal een bijzondere goedenavond op deze dinsdag. Al 8 september 2026 alweer. En als je erover nadenkt, gaan we alweer richting het einde van het jaar. Maar ja, hè, zover is het nog allemaal niet. We zijn nog eerst op deze dinsdagavond tot aan 9 uur bij je. Met Radio De Vette Ketting. En ik ga het niet alleen doen, dames en heren. Hij zit naast me in de studio. Mag ik even een groot applaus voor onze Stefan Meesters.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Stefan.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, wel aardig. ik denk dat ik me hetzelfde voel als jou.
0: Oh, wij zijn een beetje opgebrand.
2: Ja.
0: We zijn een beetje klaar.
2: Ja, dat.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja, zo kunnen we kunnen het ook gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, iedereen doet altijd maar of alles goed is en alles perfect gaat en alles dat. Maar soms gaat het ook gewoon even wat minder.
2: Ja.
0: Nou, en daar zitten wij nu in.
2: Maar het wordt vanzelf... na regen komt zonneschijn, zeggen ze altijd.
0: Nou ja, we hebben heel veel zonneschijn gehad en het regent nu. Dus ik weet niet hoe dat dan zit, maar dan komt er na zonneschijn heel veel regen.
2: Ja, we hebben ook eigenlijk wel een beetje water nodig. Hè? We hebben een watertekort. Dus.
0: Ik denk dat het daar een beetje zit. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik bedoel, wij krijgen hier weer een beetje energie van. Dus ik dacht, nou weet je wat, we gaan het toch gewoon proberen vanavond. Op deze dinsdagavond.
2: Ik was wel helemaal in paniek.
0: Ja, want normaal ben ik hier altijd heel vroeg.
2: Daarom,
0: hè?
2: Normaal als ik kom, dan sta je. Ik ben vergeten dat het niet doorgaat of zo. Ja, normaal, wat is er aan de hand? Dus ik belde jou helemaal in paniek op.
0: Ja, nou, en normaal ben ik altijd rond 5 over 6 hier. En dan doe ik een lekker bakje koffie en dan zet ik alles een beetje klaar en dan bereiden we alles een beetje voor. En dan...
2: Dan kom ik binnen stuiteren.
0: Ja, en dan kunnen we beginnen.
2: En nou, wat probeerde ik binnen te stuiteren, liep ik gewoon vol gas tegen die deur aan.
0: Dat is ook een keer een ervaring.
2: Ja. Ze moet alleen even een nieuw glaasje in die deur zetten.
0: Nou, dat komt wel goed. Dat komt wel goed.
2: Ja.
0: Ja. Hey, leuk dat je er in ieder geval bent. Leuk dat je ook luistert. Wij gaan er gewoon tot 9 uur lekkere muziek voor jullie draaien. En als we zo naar buiten kijken, is het dat toch wel wat slechter weer. Laten we vooral dan een beetje het zonnestraaltje zijn wat bij jou thuis in de woonkamer, in de auto of werk, waar je dan op dit moment ook al bent. Tot we gewoon een beetje vrolijkheid kunnen brengen.
2: Maar je gaat nou zeggen van, wij gaan het zonnestraaltje zijn en dan ga je dit nummer draaien wat je klaar hebt staan.
0: Ja, het hoort er een beetje bij, toch?
2: Ja.
0: Ja. Hey, wat hebben we nog meer straks? Natuurlijk de vraag van vandaag. En om 8:15 hebben we natuurlijk... kwart voor acht hebben we natuurlijk het Efteling-journaal. En om 9:30 hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Connect.
1: Dit is Connect met Maurice en Stefan.
3: Dit is Connect.
0: Ja, Stefan zei het al. En dan ga je deze plaat draaien.
2: Ja, ja. Hier zit niet zoveel zon in, hoor.
0: The Weather Girls. It's raining men. Door heel Nederland komt op dit moment regen uit de lucht. Ruitenwissers aan. Radio wat harder. En uit volle borst meezingen. Een plaat uit 1983. Dit is raining men.

0: Wisseling yet? Heb je net de radio aan en denken, waar ben ik nu dan in godsnaam terechtgekomen? Goedenavond, welkom bij Radio De Vette Ketting op deze dinsdagavond. Ja, de regenachtige dinsdagavond. En niet alleen voor ons, want door heel Nederland zijn er vallen er op dit moment regenbuien. Niemand houdt het droog. En mocht het toch droog bij u zijn, laat het ons al even weten. Dat kan. Je kan nog gewoon even inbellen via 0316 6x3. Even ook een bijzondere goedenavond voor onze Didi. Die luistert ook weer lekker gezellig mee. Didi, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Ik kijk even meteen in de chat. Ik zie Jessica, ik zie André, ik zie Jeroen, ik zie Pim, ik zie Paul voorbij komen. Ik zie, wat heb ik nou? Het is behoorlijk druk. Mocht je mee willen kletsen, dan kan dat twitch.tv/radiodevetteketting. Daar gaat het dan allemaal gebeuren. En mocht je ook iets aan ons mede willen delen dat je denkt van nou absoluut, dit moet gedeeld worden, laat het dan even weten. Zo.
1: Ja.
0: Vitesse heeft vandaag een oefenwedstrijd gespeeld, zag ik.
1: Ja, dat was kennelijk wel een geheim, want ik wist het ook niet.
0: Nee, het was ook een besloten oefenwedstrijd tegen Zwolle.
1: Ja, zeer geheime besloten oefenwedstrijd.
0: Ja, het was ook met een selectie dat afgelopen weekend niet heeft gevoetbald. En ze hebben met 3-0 verloren. Het werd zelfs gespeeld in het Gelderdom. Ik vind dat altijd wel mooi.
1: Oh.
0: Dat zo'n stiekem, zo'n wedstrijd dan wordt gespeeld.
1: Ja, stiekem, hè?
0: Ja.
1: Dat is gewoon stiekem.
0: Over stiekem gesproken. Vandaag werd de restant van Utrecht tegen Go Ahead Eagles ook uitgespeeld.
1: Ja, dat was stiekem, hè?
0: Nou, dat was niet zo stiekem.
1: Niet.
0: Maar, dus, ja.
1: Ja, maar dat komt. Dat ze stiekem wat naar binnen hadden gestiekemd.
0: Ja, dat sowieso met al dat vuurwerk. En, maar uiteindelijk is het Go Ahead Eagles nog met 3-0 voor. Toen de wedstrijd gestaakt was, was het 1-3. En de uitslag is toch 3-3 geworden.
1: Ja, Utrecht heeft stiekem toch wel profijt van gehad.
0: Nou ja, het probleem is natuurlijk wel, als het even niet zo goed gaat met je ploegje. Stel dat je met 2-3-0 achter staat. Dan denk je van, nou, weet je wat?
1: Doe ik wat stiekems?
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan heb je er misschien toch nog een beetje profijt van.
1: Ja, stiekem heb je er dan toch nog een beetje profijt van, ja.
0: Mooi! En wat we gaan doen, lekkere muziek draaien. Want uiteindelijk is het alweer 8 september. De tijd vliegt voorbij.
1: Stiekem is het alweer 8 september.
0: Stiekem
1: hè?
0: Snel, stiekem snel. Ah, ja, dan kan deze plaat zeker niet ontbreken bij jou op de radio. Earth, Wind and Fire. En natuurlijk zitten we nu in de maand september.
1: Ja, gaat stiekem toch alweer hard.
0: En stiekem, voordat je het weet, is het...

0: wat een goede plaat. Earth, Wind and Fire hoorde hier bij Connect. Oftewel september. Hey, 11 minuten voor 19:30 alweer. Stiekem gaat de tijd toch weer best wel snel.
1: Ja, hij is stiekem.
0: Er kwam de vraag net even binnen. Hoe vaak is net stiekem gezegd?
1: Ja, ja, dat is een goeie. Ik heb het niet geteld.
0: Ik heb het ook eerlijk gezegd.
1: Ik denk het wordt gewoon het stiekeme stopwoordje van vandaag.
0: Stiekem dan.
1: Stiekem.
0: Ja. Er wordt ook even gezegd, de piratenuren van Kurt Lemmens. Oh, heerlijk. Ja, Kurt Lemmens is een Belgische DJ. Die heeft gisteren even een piratenuurtje gedaan.
1: Maar had hij een ooglapje op?
0: Ja, echt. En een papegaai op zijn schouder.
1: Ja, en een haak.
0: Ja.
1: Ja, en een houten been.
0: Ja.
1: En hij zei de hele uitzending...
0: Maar dan toch even terugkomen op die piraat. Kijk, we hebben natuurlijk een Hazes is de basis.
1: Ja.
0: Hazes is natuurlijk wel het Nederlandstalige lied. Iedereen die kent Hazes wel.
1: Nou, ik had eigenlijk, toen je aankwam rijden, had ik zeg maar van Hazes eenzame kerst opgezet.
0: Echt?
1: Ja, en ik dacht,
0: je zat alleen in die auto.
1: Eenzaam te wachten.
0: Ja.
1: Maar ja, toen werd ik gebeld. Dus ja, dat ging er even niet door.
0: Hij heeft stiekem dus best veel nummers gemaakt, André Hazes. De vraag van vandaag is...
1: Is het een stiekem een vraag?
0: Nee, niet stiekem gedanst. Maar welke plaat van André Hazes...
1: Ja.
0: Luister jij stiekem best wel vaak?
1: Ja.
0: En waarom dan die plaat? Laat het even weten. Kan ook een voice memo via 0316-6x3. Ja.
1: Doe je net stiekem?
0: Ja, stiekem. Stiekem. Dus welke plaat van André Hazes luister jij het liefst? Of stiekem? Heel vaak? En waarom juist die plaat? Laat het even weten. 0316-6x3. En als je nog een goede argumentatie hebt, wordt die misschien ook nog wel gedraaid hier. Stiekem dan.
1: Ja.
0: Op de radio. We gaan eerst muziek draaien. Stapel gek.

0: plaat. De vraag van vandaag is: welke plaat luister jij stiekem best wel vaak van André Hazes? Want André Hazes is natuurlijk wel een beetje de basis. En gisteren kwam ik toevallig ergens in een programma van DJ Kurt Lemmens. En die draaide heel veel Nederlandstalige muziek. En ik ben daar ook mee opgegroeid. Ik ben nooit begonnen bij een piraat. En afgelopen zomer mocht ik nog een keertje invallen bij die piraat. En toch is dat altijd wel lekker. Nou, Smartje die zegt, ja, normaal luister ik het duet tussen Koos Alberts en André Hazes heel vaak. Via Facebook dan, want helaas is het nog nooit in de studio opgenomen. En Pim die zegt, hier werd altijd de hoogste tijd gedraaid van André bij de plaatselijke discotheek toen de tijd. Daarna zwaar mee eten en geluk had, kon je dan ook nog eens een keer brommers kieken. Nou weet ik niet of dat een goede combinatie is, zwaar mee eten en dan brommers kieken. Ik hoop, ja, of dat ze op een speedfighter er vandoor ging. Jessica die zegt, dat zijn er eigenlijk wel twee. Ik meen het, want toen Daniel en ik daarop aan het dansen waren, sloeg de vonk tussen ons over. Oh, romantisch hè. En wees zuinig op een meisje ben ik ook toen we gingen trouwen binnengekomen, samen met mijn vader en dus weggegeven. En afgelopen februari, toen we ons jaarwoord weer voor de tweede keer deden, kwam ik daar met de meisjes op binnen. Ja, dat was wel een mooi moment. Ik zal ook een hele goede trouwambtenaar. Ik weet niet wie het was, maar het was wel een babsje. Een mooie. Ja, en ik heb zelf dan ook een favoriet. En die hoor je eigenlijk ook niet heel vaak meer. En net zoals op de schoorsteen staat een foto. Dat vind ik ook zo'n lekkere plaat van André Hazes. Maar deze is ook zo lekker. Zo heb ik het nooit bedoeld. Dus Stefan?
1: Ja, het spijt me, Maurice. Zo heb ik het nooit bedoeld.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wil je excuses maken?
1: Ja, sorry Maurice.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Sorry zon.
0: Is je
1: sorry
0: vergeven.
1: Luisteraars.
0: Het is je vergeven. We gaan even terug naar het jaar 1983. André Hazes bracht deze plaat uit. Zo heb ik het nooit bedoeld.

0: Zo, luisteraars, amateurs. Voor een groet en verzoek. 0316, 6x3. En lekker veel schuif, hè? Dat doen die piraten ook altijd. Ja, heerlijk. Zo heb ik het nooit bedoeld, onze André Hazes. Het is ook wel echt een heerlijke plaat, moet ik zeggen. Ja, heerlijk. Inmiddels alweer 5 minuten over 7:30. Dat betekent dat we richting de hoogtepunten gaan van het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, het zijn er nogal wat. De A12 Utrecht-Arnhem, daar kom je in 5,9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dan de A15 Gorkum-Nijmegen. 2,9 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en Ressen. Dan de A325 Arnhem richting Nijmegen. 5,9 kilometer file door een ongeluk.
0: Dat is een best ongeluk gebeurd daar.
2: Ja, ja, ja. Oh. De andere kant op de N325 Nijmegen Arnhem. Daar kom je in 2,2 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. De rijbaan is daar in twee richtingen ook volledig dicht. Dan twee overige meldingen. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaak en Nijkerk. Daar zijn veiligheidsmaatregelen van kracht. De weg is daar dicht. Althans, de brug is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Dezelfde dichte brug tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Daar kun je ook omrijden via Apeldoorn, de A50 en de A1. En daar waren ze.
0: Waarom moest jij zo lachen?
2: Ik kreeg even een vastloper.
0: Ach, die heb ik heel vaak. Dan gaan we naar het weer van 8 september. Vanavond valt er buiige regen. Ja, maar nee, buiige regen ook.
2: Ja, hier ja, nee, heb ik ook vastlopen. Nee, hebben we allebei gehad.
0: Vannacht klaart het ook weer geregeld op en valt niet meer dan een lokale bui. Het wordt minimaal 12 graden. Morgen breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een bui. En lokaal komt het ook tot onweer, dus hou er even rekening mee. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: lekker, zo'n rustige uitzending.
1: Ja, hè?
0: We zijn allebei een beetje tammetjes. We zijn allebei een beetje lekker rustig, zo.
1: Ja, maar we lopen elkaar wel een beetje gek te maken, hè?
0: Ja, hoezo?
1: Ja, jij liet me net van alles zien.
0: Ja, daar gaan we het zo direct dan wel even over hebben. Want, dames en heren, het is inmiddels tijd voor...

0: Stefan, wat is er aan de hand in de wereld vol wonderen?
1: Nou, er is weer wat hoor.
0: Oh, ja,
1: er was een vrouw, of er is een vrouw.
0: Er zijn genoeg vrouwen.
1: Ja, er zijn wel meerdere vrouwen. Ja. Maar die heeft een Efteling-abonnement, of Efteling-abonnementen afgesloten.
0: Ja.
1: Speciaal
0: voor mij.
1: Voor de Droomvlucht-elfjes.
0: Hè?
1: En voor Maurice, als die in een Droomvlucht-elfjes-pak door de Efteling gaat
0: zweven. Ja,
1: alleen dan kwam er in één keer een onaangename verrassing.
0: Oh.
1: Want het gaat namelijk niet om de Droomvlucht elfjes in de Droomvlucht zelf.
0: Oh god.
1: Nee, het ging zeg maar om de Droomvlucht elfjes die altijd zeg maar voor de Droomvlucht, het pleintje daarvoor, in een bepaalde tijd te zien zijn. Alleen, ze wist niet dat zeg maar dat maar alleen in het hoogseizoen is. En nu zijn in één keer die Droomvlucht-elfjes weg op dat plein ervoor.
0: Maar even serieus. Er is een vrouw,
1: ja,
0: die is helemaal fan van die Droomvlucht-elfjes. Die denkt, weet
1: nou,
0: je wat?
1: Nee, het staat hier anders. Het gezin,
0: ja,
1: is namelijk nogal selectief. Oftewel, de hele Efteling kan ze gestolen worden.
0: Behalve die elfjes.
1: Behalve die elfjes op het plein voor de Droomvlucht-elfjes.
0: Ik zie het al voor me. Kom, jongens, je pakt je spullen. We gaan met het hele gezin naar de Efteling. En we gaan alleen maar op het plein zitten.
1: Ja.
0: En voor de rest doen ze dan niks?
1: Nee, voor de rest doen ze niks.
0: Maar nu zijn die elfjes dus weg.
1: Ja, die zijn weg. Want dat is alleen maar in het hoogseizoen dat die daar dat plein hebben. En in het, alle andere seizoenen
0: staan ze in de lood.
1: Of niks met dat plein of iets anders.
0: Ja, de kerst komt daar natuurlijk ook aan. Die wordt dan anders aangekleed.
1: Dus, maar ja, nu is het dus zeg maar zo dat in de winter Efteling staat er niks op de planning met de Droomvlucht elfjes voor de Droomvlucht elfjes.
0: Nee. Ja.
1: Dus ja, mevrouw heeft informatie ingewonnen op Facebook. Maar ja, dat had ze beter kunnen doen voordat ze die abonnementen aftikte. Dus ja, er wordt nogal op gereageerd.
0: Ja, de.
1: Ik ga zeg maar dat niet. Die woorden niet in mijn mond nemen, allemaal. Wat allemaal gezegd en geroepen en gedaan wordt. Maar goed, ja.
0: Maar, ja.
1: Het is zoals het is.
0: Ik val altijd van de ene verbazing in de andere. En dit is er ook zo een.
1: Ja.
0: Dat je een abonnement afsluit. Alleen voor de elfjes op het plein.
1: Ja.
0: De Efteling zegt,
1: zijn er gewoon.
0: De Efteling zegt, dankjewel.
1: Papier hier.
0: Ja, dat blijft bijzonder. Ja.
1: Dank u wel.
0: Ik hoop toch niet dat de Efteling nu denkt van, weet je wat, we gaan er een beetje een schadevergoeding tegenover zetten. Of we geven er een beetje korting op die abonnement. Want
1: nee, dan moeten ze eerst ons uitnodigen.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan wij de wheel thing draaien. Dat is wel echt iets. You to me are...

0: Sensatie van Emma Hazes. Samen met Hoezo. Dan krijg je liefdesverdriet hier bij Connect. Inmiddels alweer 7 minuten voor 8 op deze dinsdag. 8 september 2026.
1: De tijd gaat snel hoor.
0: Ja, ik vind het lekker downsize vanavond. Dat gaat lekker. Straks hebben we nog wel een 2 uur natuurlijk.
1: Ja, maar als die net zo snel gaat als de eerste, dan zijn we zo klaar.
0: Ja, dan hebben we vandaag ons nergens druk om gemaakt in ieder geval. Hey, straks om 8:30 hebben we natuurlijk Joop's 30 minuten.
1: Ja.
0: Ik wil het nog even hebben over die dingen die over in de lucht vliegen. Waar mensen zich mogelijk een beetje zorgen over kunnen gaan maken.
1: Dingen die in de lucht vliegen?
0: Ja, daar kom ik straks op terug. Ja, bijvoorbeeld. Je weet het niet. Je weet niet wat er voorbij komt.
1: Beam me op, Scotty.
0: Ja. En ik wil het even over schrik hebben over mijn thuisstudio.
1: Ja, ja, daar wil ik het ook wel even over hebben.
0: Straks in de 2 uur. Tot zometeen.

0: with your parachute.
1: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasha. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasha, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn, en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is een file gemeld op de A325 Arnhem richting Duitsland. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. Tussen Elst en Nijmegen ben je nu 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mousty en Honing 98, 6 minuten over 8.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, we kregen al wat commentaar over deze plaat. Want ja, het is na 8 uur en meteen een 18-plus plaatje. Ja, ik ben wel heel eerlijk. Als ik deze plaat hoor, ga ik toch weer een beetje terug naar mijn jeugdherinneringen. 1998.
2: Dat is wel ver, hè?
0: Ja, dat is wel ver.
2: Je moet wel ver terug, hè?
0: Toen was ik 12.
2: Ja, voor jouw jeugdherinnering moet je ver terug.
0: Ja, jongen, jongen. Net of jij veel jonger bent. Ring je nou al meteen?
2: Ja.
0: Oh, nou vooruit dan maar. Hey, welkom bij het tweede uur van Radio De Vette Ketting op deze dinsdag 8 september 2026. U luistert lekker naar Connect. Hou hem lekker aan. Tot 9 uur zijn we in ieder geval live bij u. Straks om 8:30 hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. Ik heb ook nog een nieuwtje over die laagvliegende dingen in de lucht. En jij wilt...
2: UFO's?
0: Jij wilt dat zorg ik nog even over mijn studio heb.
2: Ja.
0: Mijn thuisstudio, ja. Reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar Radio De Vette Ketting. En mocht u zelf aan ons iets kwijt willen of zeggen van nou, deze plaat wil ik absoluut horen, laat het even weten via 03-16-6x3. En het leukste zou zijn als je dan ook even een audioberichtje stuurt. Dan kom je gewoon live hier in de uitzending. Maar eerst gaan we de muziek draaien, want Camila Cabello komt straks nog voorbij. Maar eerst Robbie Williams met Hot Fudge.
1: Dit is Connect met Maurice en Stefan.

0: Het blijft toch een geweldig artiest, hè, die Robbie Williams. Hot Fudge. Wil je het eerst hebben over mijn thuisstudio? Of zeg je nou eerst over die vliegende dingen?
1: Nee, eerst over thuisstudio.
0: Oké, nou dan gaan we het daar even over hebben. Zullen we even een introotje geven? Of,
1: geef jij maar een introotje, het is jouw thuisstudio.
0: Voor de mensen thuis, welkom. Leuk dat je luistert. En zoals je ons hoort, hoor je nu op de radio, op de televisie. Want tegenwoordig zijn we ook op televisie te volgen. En daarin kunnen mensen ons zien in de studio. En ze kunnen ons overal eigenlijk wel volgen. En ik heb een beetje een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja, dat kan ik wel zeggen, ja.
0: Ik ben ooit begonnen bij een piratenzender. Bij Kleine Piraten in Westervoort. Daar heb ik ooit mijn radiocarrière mogen beginnen. En, toen was ik 12, werd ik in de studio gedrukt. Uiteindelijk wilde ik thuis ook een beetje met Ome Joop Stoer. En maakten we radio, maar we wilden heel graag digitaal zijn. Zodat mensen ons ook gewoon konden volgen. Uiteindelijk hebben we daar heel veel dingen op onderzocht. En uiteindelijk kwam ik in coronatijd uit op Twitch.
1: Ja.
0: En Twitch is een platform, daar zitten heel veel gamers op. Er zitten heel veel mensen op die in real life streamen, koken, DJ's, iedereen zit erop.
1: Ja, en Maurice.
0: En ik. En toen dacht ik, nou, laat ik daar eens mee beginnen. Toen ben ik thuis met een heel klein mengpaneeltje en een slome computer ben ik begonnen. Om te kijken, hey, kan ik dit dan ook?
1: Ja, die computer paste zich nog aan de gebruiker. Hè?
0: Ja, nou ja, dat was het toen wel. Uiteindelijk is dat, toen kocht ik een keer een duurdere computer. Want ik werd helemaal gek van alle vastlopers. Uiteindelijk is het uitgelopen tot elke zondag. In ieder geval live vanuit mijn thuissituatie. En dan ga ik daar gewoon clipjes draaien.
1: Ik wil even één ding zeggen. De duurdere computer kwam er, maar de vastlopers bleven.
0: Nee, de vastlopers niet.
1: Jawel, je hebt net ook een vastloper.
0: Ja, maar dat is hier.
1: Ja.
0: Nou, uiteindelijk dacht ik, hé, dan kan ik op dinsdagavond ook bij Connect mijn uitzending wegstreamen naar de community die je inmiddels aan het opbouwen bent. Ik kan je vertellen, Twitch, het is een gek platform. Je leert er allemaal mensen kennen. Mensen die je bijvoorbeeld nog nooit gezien hebt. Maar je bouwt toch een beetje een soort van band op.
1: Ja, en je komt elkaar dan tegen op TwitchCon.
0: Ja, daar zijn we geweest.
1: En daar zie je pas hoe bijzonder het allemaal is.
0: Ja. Maar het grappige daaraan is daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb bijvoorbeeld meerdere luisteraars ook nog helemaal niet ontmoet. Maar doordat je de naam hebt en er heel vaak in zo'n chat aanwezig zijn, ga je toch een bepaald beeld van iemand vormen. En soms klopt die, maar soms klopt die ook totaal niet met wat je ziet. Nou, en in ieder geval, het is net zoals streaming, dat doe ik dan thuis. Ik deed dat altijd achter zo'n groene scherm. En, zodat
1: een
0: de mensen,
1: green screen.
0: Ja, zodat de mensen mijn huis niet hoefden te zien. En nu heb ik een zolder, die dacht ik, nou weet je wat? Mijn jongensdroom, en dat meen ik oprecht, mijn jongensdroom was altijd om een thuisstudio te bouwen. Ik was altijd een beetje jaloers op mensen die dat thuis hadden op een zolder of wat dan ook. Ik denk, dat krijg ik nooit van elkaar. Maar met Twitch kunnen mensen jou steunen. Mensen kunnen jou supporten. Mensen kunnen jou op jouw kanaal abonneren. Daar krijg je geld voor. Je krijgt bits. Dat is een soort betaalmechanisme. Kunnen mensen allemaal jou geven als ze jou waarderen. Het hoeven bij mij nooit. En daar krijg je geld voor. Alleen toen dacht ik, wat ga ik nou met dat geld doen? Ga ik dat gewoon verbrassen? Maar streamen is gewoon een dure hobby. Je moet heel snel internet hebben. Je moet van alles en nog wat hebben. Toen dacht ik, weet je wat? Laat ik het eens aan de kant zetten. Dat heb ik gedaan. Ik heb een leuk zakcentje eraan over kunnen houden. Ik heb het niet opgemaakt. En daar ben ik nu dus bezig met een studio boven te bouwen.
1: Ja, maar nou heb ik net beelden gezien van die studio.
0: Ja.
1: Maar vertel nou eerlijk, heb je ook al een tuinman aangenomen?
0: Nee. Nee.
1: Ja, kijk, ik weet zeker, hè, de groene politicus onder ons, die zijn heel trots op jou.
0: Jawel, hè?
1: Ja, je hebt er gewoon een complete groene wand ingebouwd.
0: Ja, klopt.
1: Ja,
0: nou, maar niet helemaal compleet.
1: Jawel, de wand is compleet.
0: Nee, niet helemaal de hele wand.
1: Nee, niet de hele wand, maar de wand is wel compleet.
0: Ja. Voor de mensen thuis, ik heb een lange wand. Daar in de midden heb ik latte wanden geplaatst. En aan de zijkanten groene stroken.
1: Ja, maar dat is ook groen hout, hè? Wat je groene latten.
0: Klopt. Ja.
1: Dus het is wel een groene wand.
0: Ja.
1: Maar je moet die plantjes wel water geven, hè?
0: Ja, nee, en knippen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe heet het? Af en toe moet je ook even met de bladblazer er langs op, hè? Want het wordt dadelijk herfst. En dan, dan moet je wel, zeg maar, bladblazer en tuinman en zo hebben.
0: Nou ja, in ieder geval, het lijkt, het wordt wel mooi.
1: Ja.
0: Maar ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik heb twee linkerhanden. Ik kan niet klussen. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Dus daar ben ik wel een beetje trots op mezelf. Alleen nu moet ik het technisch nog aan de praat krijgen. En dat is meestal bij mij wel een probleempje.
1: Ja, maar ik hoor net dat je heel veel geld ermee verdiend hebt. Dus je kunt best wel mij inhuren.
0: Nou, heel veel geld, heel veel geld.
1: Ik kost niet veel, ik ben alleen duur.
0: Mensen denken altijd dat je miljonair wordt verschreven. Nou, nee. Ik kan je vertellen, dat is het ook niet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan de community, mensen die naar ons luisteren, ook op de dinsdag, maar ook op de zondag, kan ik enorm waarderen.
1: Ja.
0: Ik vind het echt, en er zullen mensen mij niks vinden, dat mag ook. Maar de mensen die toch elke keer luisteren en een abonnementje nemen of wat dan ook. Op die manier wil ik straks laten zien dat ik wel iets nuttigs doe en er niet mee de kroeg in duik.
1: Nee, maar even één ding, oprecht. Het zag er heel erg strak uit. Het ziet er heel erg strak uit.
0: Dank je.
1: Ja, ik ben onder de indruk. Applaus.
0: dank je. Nou, gaan we gewoon verder. Genoeg over mij. Camila Cabello en Sharon Bam Bam.

0: Rain en Fortune Fairy Tales. En terwijl Pim zegt, ik was eigenlijk een beetje stiekem verliefd op deze twee dames. Swantje zegt, waarom was je stiekem verliefd? Je mag toch gewoon normaal verliefd zijn. Tuurlijk, ben jij wel eens verliefd geweest, Stefan?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Nog iedere dag.
0: Nee joh.
1: Ja, mezelf.
0: Nee, maar gewoon, even, je hoeft niet te vertellen op wie of wat.
1: Ja,
0: maar,
1: nee, heb je wel eens verkoopt? Ja, natuurlijk. Ik heb ook wel eens vlinders in de buik gehad.
0: Ah, dat vind ik leuk. Ik wist het helemaal niet van jou.
1: Ja. Ja, dat heb ik meteen ongedierte bestrijding erbij gehad.
0: Nou, waarom nou meteen weer zo?
1: Waarom ja, je, nou weer... je weet hoe ik ben. Ik ben niet serieus genoeg voor dat soort onzin, zeg maar.
0: Nee, maar hoezo niet serieus genoeg?
1: Nee, gewoon... Je moet alles gewoon even een beetje met een grapje weer...
0: Ja, maar je praat er niet graag over. Dat is wat anders.
1: Ik kan er best over praten, maar ik ben ook wel zo van... je moet gewoon lekker down to earth blijven, een beetje ouwe hoeren. Ja. Dat is belangrijk.
0: Maar je hebt wel splinters gehad.
1: Ja.
0: Ah, dat vind ik leuk om te horen. Gewoon meer hoef ik niet te weten.
1: Nou.
0: Dat was het.
1: Oké.
0: Okay. Nou, leuk.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik ben blij in
1: ieder geval. Gaan we het nu over die vliegende dingen in de lucht hebben.
0: Ja, wil je het daarover hebben?
1: Nou, dat weet ik niet. Ja, wou jij het over hebben, dus
0: Of het je opgevallen is.
1: Het is mij wel opgevallen, ja.
0: Die grote dingen.
1: Ik zie en hoor ze.
0: Oh. En dan lawaai wat die dingen maken, hè?
1: Ja, maar kom, dan dat ze gewoon zo laag overvliegen.
0: Ja, maar het is wanneer was dat? Van dat weekend kwamen er twee van die grote straaljagers overvliegen.
1: Oh nee, dit waren geen straaljagers die ik over ze. Daar gingen ze te langzaam voor.
0: Maar die straaljagers, die maken we dan ook een lawaai, jongen. Alsof we door de geluidsbarrière in klappen.
1: Ja, dat.
0: Ja, dat.
1: Dat. Maar tegen de tijd dat jij ze hoort, dan zie je ze niet meer, hè?
0: Nee, maar ken je de Falcon Leap?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is de oefening die ze op dit moment aan het uitvoeren zijn. Ja, ja en dan denk je, waar hebben die mannen het nou over? Nou, vanaf 7 tot 18 september zijn ze met de oefening bezig, Falcon Leap. En dat betekent dat Defensie is bezig.
1: Ja, nou, zal ik je wel vertellen. Kijk, je hebt in september dadelijk, over anderhalve week zo'n beetje... Dan heb je de Airborne Herdenking in Arnhem... en daarna aansluitend op zaterdag de Airborne Herdenking in Ede.
0: Ja.
1: En dat is zeg maar het sluitstuk een beetje van die Operation Falcon Leap.
0: Ja, want ik dacht dus dat het daarmee te maken had. Maar het is blijkbaar ook iets anders.
1: Ja, nee, het is voor de defensie is het zeg maar een grote oefening. Alleen op die zaterdag, dan maken ze zeg maar een sprongetje naar het verleden. Maken ze er even een spektakel van.
0: Dat vind ik dan wel weer mooi.
1: Om de slag om Arnhem te herdenken.
0: Ja.
1: Want ja, toen sprongen er ook. En ik vind dat wel indrukwekkend. Want dan vliegen ze met redelijk wat vliegtuigen achter elkaar. Dan stapte daar het een en ander uit in de lucht.
0: Ja.
1: En dat landt dan allemaal, zeg maar, met de parachute. Net als dat ze vroeger deden.
0: Ja. Nee, dat vind ik ook mooi.
1: Ja, en dat ziet er... Ja, moet je nagaan. Eigenlijk is het dan nog... Waar wij denken van poepoe, dat zijn er veel. Dat waren er in de Tweede Wereldoorlog... waren er... Het was niks wat er nu uitspringt.
0: Nee, joh, dat was veel meer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het mooi. Ze dus kunnen er niet genoeg uit dat vliegtuig springen, wat mij betreft daar.
0: Nee,
1: en dan
0: nee, dat
1: op een positieve
0: niet.
1: Manier. Hè? Niet dat ze vergeten een parachute aan te haken. Want krijg je zo'n zooitje van.
0: Maar uiteindelijk, ik wilde het dan ook wel even over die Falcon Leap hebben. Ja. Het is een training, omdat de militairen toch, ja, weet je, ze moeten niet misschien vandaag, maar misschien morgen gereed zijn. Sterker nog, we hebben zelfs een politica. Ja. Die even in het nieuws zegt van, ja, weet je wat, even als Oekraïne die doen, dan doen wij het wel, zeggen ze in één keer. Had je dat niet meegekregen?
1: Nee, dat is nog niet
0: meegekregen. Daar is een heel rel over. Gisteren eergisteren zat ze bij Paul en de Wit en toen zat ze daar te vertellen over dat Oekraïne, als zij niet die doelen aanvallen in Rusland, dan moeten wij dat maar even gaan doen. Nou, Rusland pakt dat natuurlijk meteen weer op en die zegt, ja, maar wacht even, is Nederland ons nu aan het uitdagen? Ja, weet je, het is zo'n gevoelig onderwerp.
1: Het is zeg maar het spelletje wie heeft de grootste.
0: Ja, dat, precies dat. Maar uiteindelijk wordt die oefening in ieder geval gedaan. Het worden uitgevoerd tussen 7 tot en met 18 september. De vluchten die er zijn tussen de 1 en 5 uur... en tussen 7 uur 's avonds en 11 uur 's avonds. Na 11 uur zal er niet meer gevlogen worden. En niet alleen Nederland doet mee, want ook Portugal doet mee aan de oefening... met een nieuw vliegtuig, namelijk de C-390. En dat vind ik dan wel weer mooi. Goede samenwerking, goed samenwerken met z'n allen. En weet je, laten we er maar gewoon voor elkaar voor zijn.
1: Ja.
0: Dus niet schrikken, dames en heren. Uiteindelijk gaan ze ook natuurlijk op zaterdag 19 september... dan wordt de oefening afgesloten met, zoals Stefan vertelde... met het droppen van de parachutisten op de Ginkelse Heide. Dus dat. Mooi. We hadden het net een beetje over...
1: En daarna komt het belangrijkste.
0: Wat dan?
1: De Airborne-wedstrijd.
0: De Airborne-wedstrijd bij Vitesse. Ja. Is dat ook die zaterdag?
1: Dat is ook de zaterdag,
0: kijk.
1: Ja. Dat is voor mij altijd de afsluiting van mijn septembermaand. Hè. Niet alleen mijn septembermaand, die van veel anderen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Nou, dat is ja. Mooi. Dan gaan wij gauw verder met de muziek. En we hadden het net een beetje over... Stefan, ben je wel eens verliefd geweest? Ja, zei hij, ik ben wel eens verliefd geweest. Ik zei, ik ga er niet lang op door. Maar dan kunnen we beter deze blaad draaien. Bluff samen met Nielsen, 2013. Mannenharten, hoor je hier nu.

0: Mannenharten hier bij Connect. 8:58. We gaan naar de hoogtepunten van de nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk zijn al geschrapt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: De verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, de A50 Apeldoorn-Zwolle. Daar kom je in 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Heerde-Zuid en Heerde. De A28 van Amersfoort naar Zwolle en van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de weg dicht in verband met de Hardenbergbrug, waar wat van alles mee aan de hand is. Dus, en wil je vliegen naar Verenigd Koninkrijk, dan kom je ook in de file.
0: Want?
2: Ja, die vliegen bijna niet en geschrapt en bijna de tank leeg en moeten omvliegen. Ja.
0: Dat was het.
2: Ja, dat was het.
0: Dan gaan we gewoon naar het weer voor dinsdag 8 september. Vanavond valt er veel regen. Vannacht klaart het ook wel weer geregeld op. Er valt niet meer dan een lokale bui. Het wordt minimaal 12 graden. Morgen breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Dus hou er even rekening mee. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind. Stefan.
2: Ja, Maurice.
0: 8:54.
2: Ja.
0: Dat betekent dat het tijd is voor...
2: Voor wat?
0: Joop's half uurtje. En we hebben helemaal geen thema bedacht eigenlijk.
2: Nee, hè?
0: Nee. Het worden de 90's.
2: 90's?
0: Mag jij een favoriete plaat hebben uit de 90's? Laat het ons even weten. 0316, 6x3.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is
0: Connect. Dan gaan we nu naar 1999. Toen had je de Go-Go Dolls. I Wish. Die gaan we nu draaien hier in Joop's half uurtje bij Connect. Laat vooral weten welke plaat jij leuk vindt.

0: Go-Go Dolls. Irish, jaar 1999. Terwijl je luistert naar Connect op jouw dinsdagavond. Met Joop's half uurtje. En we zijn beland in de jaren 90. Kan je nog iets van de jaren 90 herinneren, Stefan?
1: Ja, er werd Gelredome gebouwd.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Wanneer is de Gelredome gebouwd?
1: In 98 is het.
0: 1998, ja, kijk.
1: Dus ik weet nog dat ik zeg maar, wat nu de McDonald's is, dat was vroeger het bezoekerscentrum.
0: Ja.
1: En dan ben ik met de basisschool, toen zat ik op de basisschool, toen zijn we daar wezen kijken.
0: Kijk.
1: Toen groeide er nog geen gras.
0: Nee. Toen moest de eerste paal nog in de grond geslagen worden.
1: Nee. Oh, ja. Het gebouw stond er al. Ah. En er zaten nog geen ramen in en nog geen deuren. En er zit nog een stoeltje. Het was alleen beton.
0: Beton.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet je nagaan, nou een aantal jaren verder staat er een mooie stadion.
1: Zo is het ook alweer 28 of 29 jaar geleden.
0: Ja, de tijd gaat hard. Ik ben altijd wel blij met de jaren 90. Want de jaren 90 die hebben namelijk wel grote veranderingen door de opkomst van internet gebracht. Want in de jaren 90 was namelijk het World Wide Web. In 1991 werd het toegankelijk voor iedereen.
1: Ja, en toen was het nog inbellen.
0: Ja, kreeg zo'n geluidje. Kreeg je dan. Ja. Maar ja, wat dacht je ook van die iconische speelgoed van onder andere het Tamagotchi. In 1996, het digitale huisdier uit Japan werd ook wereldwijd een enorme rage. En de muziek? Ja, de hitlijsten die werden bestormd door de boysbands zoals de Backstreet Boys en meidengroepen zoals de Spice Girls. En er kon geen week voorbij gaan, oftewel zo'n boy of girl band stond in die hitlijsten. En de mode was toch wel de baggy jeans. Fluwelen jurkjes, neonkleuren waren niet weg te denken uit het straatbeeld. En eigenlijk is het best wel gek, want in de jaren 90 is het allemaal een beetje begonnen waar wij nu allemaal gebruik van maken. Van dat wereldwijde internet. Ja. Oh, ja, even inbellen. Ja, even zo. Hallo. Even kijken of we een connectie kunnen maken. Ja.
1: Ja, hij doet het hoor.
0: Ja, we kunnen internet.
1: Ja, ik kan alleen niet meer bellen.
0: Nee. Bijzonder ook wel. En een plaat wat er in 1994 uitkwam, waren twee broers op de vierde verdieping. Maar ze waren never alone.

0: 1993 en Pim Pauw, haar wilde deze plaat horen. En dan denk je, hè, Pim Pauw, wat een gekke naam is dat. Ja.
1: Ja.
0: Soms hebben die mensen gekke namen. Maar hij wilde die plaat horen.
1: Het zijn zeg maar schuilnaampjes, hè, koosnaampjes, noem het maar op. Je kunt alles erin gooien.
0: Nicknames, zo noemen we dat ook wel.
1: Ja. Dat was even waar ik naar zocht.
0: In de jaren 90 had je ook heel veel nicknames. En er waren toch ook wel wat mensen die dan ook Snap.
1: Ja, maar ik denk dat dat bedacht is ook nicknames door Nick, hè?
0: Nick Carter van de Backstreet Boys. Om in de jaren 90 te blijven. Deze gaan we draaien voor Sabrina. Wet Man is a Dancer. Ja.

0: moet even denken aan een plaatje. Rhythm. Rhythm. Rhythm. Ik kreeg commentaar over dat ik het verkeerd uitsprak.
1: Rhythm?
0: Ja, ik zei Wetman.
1: Wetman.
0: Ja, mijn Engels is niet zo goed. Ik heb niet op geen zak Engels erop.
1: Nee, maar jij dacht aan Batman.
0: Ja. Rhythm. Rhythm.
1: Batman is a dancer.
0: Heerlijk. Zo, dames en heren. We hebben muziek gedraaid uit 1999, I Wish. 1994 kwam Never Alone voorbij. En voor Pim hebben wij gedraaid. Pim Paalhaar, moet ik even goed zeggen, is een verslaggever van TV Oost.
1: Ja.
0: Ja, even een rectificatie.
1: Zelfs die luisteren ons.
0: Mr. Veen uit 1993. En Rhythm uit 1992 van Snap werd er gedraaid. De volgende plaat, de laatste plaat weer van de uitzending. Dus we gaan jullie eerst allemaal bedanken weer voor het luisteren naar jouw dinsdagavondshow hier bij Connect. En hou er even rekening mee. Aankomende zaterdag hebben wij een speciale uitzending. Dan wordt er namelijk in Duiven 24 uur gewandeld voor tegen kanker.
1: Ja.
0: En Connect is daarbij, tenminste. Wij doen daar verslag van. Er zijn verslaggevers ter plaatse. En de hele dag wordt er live radio gemaakt op deze zender. Dus zet hem maar vast in je auto, op je tv, waar dan ook. Aankomende zaterdag allemaal luisteren naar Connect. Dan gaan we afsluiten met een plaat die aangevraagd werd door Jeroen. Hij zegt, nou, als ik dan toch aan de jaren 90 denk, dan wil ik graag terug naar de jaren 1996. De man is niet heel oud geworden. Robert Miles, die maakte de plaat van Children. Stefan, mag ik jou bedanken?
1: Ik jou ook.
0: Mensen allemaal bedankt. Ook achter de schermen, alle technici die weer alles voor elkaar hebben gemaakt. Ook Lawrence, die luistert ook gezellig mee. Ook jij bedankt. Iedereen bedankt. Graag tot volgende week tussen 7 en 9 op dezelfde plek, dezelfde zender. Dan zijn wij er weer. En dan zijn we weer wat fitter. Ik voel me weer wat beter. Ik heb weer wat energie gekregen.
1: Ja.
0: Ja. Dan gaan we eruit met Robert Miles. En die heerlijke plaat. Speciaal even voor Jeroen. Met Children.
2: Dit is Connect met Maurice en Stefan.
0: Dus aankomende zaterdag.

0: Connect in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023... vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen. Onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023... vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De avond zal aanvankelijk regenachtig verlopen, maar van het westen uit klaart het op. Behalve in het zuidoosten, daar regent het de hele avond. De matige tot aan zee stevige wind zit in de west- tot zuidwesthoek. Vannacht valt er hier en daar een bui. Het koelt af naar 16 graden aan de kust tot lokaal 11 graden in het binnenland. Morgen start de dag met buien en onweer wordt niet uitgesloten. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Datzelfde weerbeeld geldt voor de middag. Bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. De donderdag ziet er een stuk vriendelijker uit met zon. Het is overwegend droog, behalve aan de kust, daar kan een buitje vallen. In de middag waait de wind uit zuidwestelijke richting en tikt de thermometer gemiddeld de 20 graden aan. Op vrijdag wisselen buien en zon elkaar af. Bij een stevige van zuid naar noordwest draaiende wind wordt het gemiddeld 18 tot 20 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Botsten 2 auto's op elkaar bij Heerden. De berger is nu aanwezig, de linkerrijstrook blijft dicht en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofin-raad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het radionieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft het door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijne van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijne vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijne op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Volgens Trump blijft dat zo, totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk.